0: trial. Trial.
1: Kom jij eens even lekker hier, kom eens even bij oma Sean en zijn ballen kriemelen. Kom maar even hier in de tuin. We hebben alleen de kriebeltuin. De kriebeltuin.
2: Ja, met een M, ja. Niet kriebel. Het is kriebelen eigenlijk. Het is ook een beetje freubelen, toch? Ja. Hoi. Kriemel. Kriemelbergen, vind het gelijk. Wat is een kriemel?
0: Trial.
2: Kriemelig. Kriebel, het is een beetje hetzelfde als kriebol. Staat hier.
0: Trial.
2: Anders gespeld, het is gewoon kriebelen. Ja.
0: Trial.
2: Ja.

0: kriebelen. En kriebelen is jeuk. Wil je even lekker hebben?
1: Trial.
0: Even lekker in mijn tuin even kriemelen.
1: Trial.
0: Kriemel. Ja. Kriemelaar.
1: Trial.
0: Kriemelen en kriemelig.
1: Trial.
0: Ah.